diepste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Limburg liggen de meeste moordstrookjes van Vlaanderen. Ongeveer een derde van de fietspaden langs gewestwegen is er gevaarlijk, omdat ze onvoldoende verhoogd of afgescheiden zijn. Bij de centrumsteden spant Gent de kroon met 34%. In totaal gaat het in Vlaanderen om 2623 kilometer. Groen pleit voor tijdelijke maatregelen, zoals betonblokken of lagere snelheden. In Hamond-Achel vond zondag een reunie plaats tussen de Spaanse noodopvang voor honden Ace en de Belgische adoptiegezinnen. Zo'n 500 bezoekers kwamen met hun hond of steunden de organisatie. Het asiel zakte speciaal vanuit Spanje af naar Achel voor het weerzien. Tijdens de jaarlijkse reuniedag konden eigenaars wandelen met hun hond en was er een marktje. Ace redt al 27 jaar honden en katten. Dit is het hoogtepunt van het jaar, zegt Fabienne Paak. Ook in Nederland lokte de dag 450 bezoekers. Vandaag blijft het in Limburg overwegend droog, maar de lage bewolking speelt ons geregeld parten. Daardoor wordt het zo'n 19 tot 20 graden. Morgen krijgen we meer zon, vooral in het zuiden van de provincie, met daar temperaturen tot 22 graden.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Belgische technologiebedrijven zijn nog altijd vaak niet genoeg beschermd tegen cybercriminelen. Dat zegt sectorfederatie Agoria. Minder dan de helft heeft een volledige aanpak voor cyberveiligheid. Bijna de helft heeft ook geen monitoringssysteem dat alarm slaat als hackers hun operationele technologie aanvallen of proberen over te nemen. Het zijn trouwens niet alleen bedrijven, maar ook het stroomnet, het spoor en ziekenhuizen. Er zijn vannacht in Antwerpen op korte tijd twee explosies geweest in het centrum. Kort na elkaar wel in de buurt. De politie vermoedt een dubbele aanslag, maar niemand raakte gewond. Het onderzoek loopt nog, maar een link met het drugsmilieu is niet uitgesloten. Europees buitenlandcommissaris Kaya Kallas roept de Europese lidstaten op om de sancties tegen Rusland aan te houden. Bijna 3000 bedrijven en mensen gelinkt aan Rusland staan op die lijst. Die sancties zijn een basispijler als antwoord op de Russische oorlog tegen Oekraïne, zegt ze.
1: Sanctions are a core pillar of our response to Russia's war. This is our biggest sanctions regime of more than 3000 listings.
0: Onder meer Luxemburg en Frankrijk vragen om twee Russische oligarchen van die sanctielijst te halen. Dat noemt Oekraïne onaanvaardbaar. De Franse president Macron en de Amerikaanse president Trump hebben ook de situatie in Oekraïne besproken. Het was een goed gesprek, zegt Macron. Ze zijn het onder meer eens om Oekraïne sneller en krachtiger te helpen met luchtafweersystemen, zegt Macron.
2: In tout cas, on voit bien que aujourd'hui il faut aider le système énergétique ukrainien et la situation dans l'Ukraine.
0: De Franse president sprak ook nog met Oekraïnse president Zelensky en die gaat ook zelf nog Trump ontmoeten. De Belgische volleybalmannen, de Red Dragons, kennen hun tegenstander in de kwartfinale van het EK in Tsjechië. Ze spelen morgenavond tegen Slovenië. De Red Dragons wonnen gisteren van Tsjechië met 3-1. Het blijft droog vandaag met af en toe zon en maxima tot 20 graden. De komende dagen wisselvallig vanaf eind deze week na zomers.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Supporters en kinderen van STVV hebben de brug over de Tiense Steenweg in Sint-Truiden omgetoverd tot een graffiti-kunstwerk. Het project kadert in de Trudofeesten en versterkt de band tussen club, supporters en stad. De brug verbindt het centrum met Staaien. Het werk bevat verwijzingen naar de stad, zoals postcode 3800 en Sint-Trudo. Een 15-tal kinderen en supporters schilderden mee, onder begeleiding van ontwerper Ben Onkelings. Volgens STVV is het een plek vol emotie. We willen dat jonge supporters er 20 jaar later nog trots op zijn, klinkt het. De start van het nieuwe academiejaar in Hasselt en Diepenbeek is gisteren opvallend vlot verlopen. Ondanks drukte op de invalswegen waren er rond de campussen minder verkeersproblemen dan andere jaren. Steeds meer studenten kiezen voor de fiets of het openbaar vervoer. De parkings op campus Limburg DC liepen wel snel vol. De nieuwe parkeertoren werd positief onthaald. Een aandachtspunt blijft de laatste kilometer, want duidelijke bewegwijzering ontbreekt nog. Ook de bussen zaten goed vol en de modal shift lijkt steeds meer werkelijkheid te worden. Vandaag blijft het in Limburg overwegend droog, maar de lage bewolking speelt ons geregeld parten. Daardoor wordt het zo'n 19 tot 20 graden. Morgen krijgen we meer zon, vooral in het zuiden van de provincie, met daar temperaturen tot 22 graden.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Ook de komende 4 jaar zal er een alcoholverbod gelden in het centrum van Brussel. Dat heeft de gemeenteraad van de stad Brussel beslist. Het alcoholverbod geldt voor de openbare ruimte, in de voetgangerszone en in verschillende wijken in het centrum. 24 uur per dag, maar niet voor de terrassen van horecazaken en tijdens officiële evenementen. Wie het verbod niet naleeft, kan een boete tot €500 krijgen. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij luchtaanvallen van het Russische leger. Het gaat om een vrouw en een peuter. De vrouw stierf bij een aanval op een bus in de regio Zaporizhia. 3 anderen raakten daar gewond. De 3-jarige peuter stierf in de regio Mykolaiv. Hij zou net op straat zijn geweest toen er een luchtaanval plaatsvond. En bij nachtelijke Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Dnipro, in het oosten van het land, zijn ook nog eens zeker 3 doden gevallen. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, staat open voor een hervorming van het bestuur. Dat schrijft hij in een brief aan alle nationale voetbalbonden. Hij wil een overlegorgaan oprichten dat kan zorgen voor meer transparantie en participatie. En hij wil een onafhankelijk onderzoek naar hoe de FIFA wordt bestuurd. In maart zijn er opnieuw voorzittersverkiezingen voor de FIFA en Infantino ligt al een tijd onder vuur. Emma Meeseman blijft ook volgend seizoen bij Fenerbahçe. De Belgische basketbalster heeft haar contract in Istanbul met 1 jaar verlengd. Het is zo haar 5e seizoen bij de Turkse topclub. Ze won er al 3 keer de Euroleague en 4 Turkse titels. Ook Julie Allemand blijft bij Fenerbahçe, waardoor de 2 Belgian Cats teamgenotes blijven. Het is nog een vrij zonnige dag vandaag met af en toe wat wolken en tot 20 graden. Ook morgen zonnig nazomerweer, dan is tot 21 graden mogelijk.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Paul Simon van het legendarische duo Simon & Garfunkel met een van zijn solo-projecten uit 1973, Love Me Like a Rock. Goedemorgen, welkom. Dit is Espresso.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: Niks boven een lekkere tas koffie in de ochtend met daarbij nog lekkere muziek van onder andere Elvis Presley, van Herb Albert, van Julio Iglesias en van Jerry Lee Lewis.

eenzaam, alleen vannacht. Kan ik slapen en ik wacht. Ik heb al vaak zo de nacht doorgebracht, doch ik mis je zo. Als je wist hoe ik naar je verlang, jou te zien is mijn enige drang. Ik vlucht naar buiten, de nacht is nog lang.

verzopen, door en door nat. Wist ik maar hoe ik jou ooit vergat, oh, ik mis je zo. Als je wist hoe ik naar je verlang.

Blue by You in een Nederlandse vertaling gezongen door Benny Nijman. En dan heet het Ik mis je zo. Leuk dat je luistert naar Radio Ludo. We gaan ook vandaag weer terug naar de jeugdjaren van de populaire muziek. Onder andere naar 1976. Kent u deze nog? Sutherland Brothers and Quiver. The Arms of Mary.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Julio Iglesias en Kere mee. En hier bij Radio Ludo programmeren wij op zaterdag en zondag twee kleppers met een rijk radioverleden. Zo is er op zaterdag voormiddag tussen 10 en 12 Mark Brielewet met zijn Hitriders. En op zondag voormiddag tussen 10 en 12 Den Mark met zijn SCS-dag. En net aansluitend op zaterdag en zondag van 12 tot 2 op weekends met Karin de Greve. En daarin kom je alles te weten wat er in Hasselt en omstreken te gebeuren valt. En nu tijd voor Gila met Me, Shape Me.

Ja, het is kermis voor iets in Hassel, hè. Het zeildoek van de botsauto's van Guido Belcanto en vooral de familie Thomas is legendarisch met die botsauto's in Hasselt. En ieder jaar weer met de kermis was ik benieuwd welke plaat nu weer de hit zou worden bij de botsauto's. En die van 1978, die herinner ik mij nog levendig.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.
4: Espresso, terug naar de tijd toen ze nog echt konden zingen, echt radio maken en toen ze nog wisten hoe ze echt de koffie moesten zetten. Espresso, elke dag, 7 op 7, van 9 tot 10 met Ludo Wijnen. De man die de zon doet schijnen.

Leuke instrumentalen van Herb Albert en Rice. Daarvoor hoorde je Cherchez la femme van Dr. Buzzard Original Savannah Band. En we begonnen met Patrick Hernandez. De hit uit de 1978. Ja, van de Bolzato's ook dat. Born to be alive. En nu naar Constantinopel. Of is dat Istanbul?

Anoui van Adamo. Het mag dan wel Hassel kermis zijn deze dagen, maar er is nog meer te beleven in Hassel en omstreken. En heb jij zo'n buurtfeest, een optreden, een markt, een sportevent of gewoon een gezellige activiteit die je iedereen zou willen leren kennen, dan kan Radio Ludo of kunnen wij je daarbij helpen. Stuur je informatie naar info@radioludo.be. Dat is info@radioludo.be. En wij zorgen dat het op de radio komt. En nu de King himself, 1969 voor In the Ghetto.

De Seekers hadden dat met Georgie Gull en het levensverhaal van Percy Sledge, dat leest als een roman. Jawel, want hij was in het begin van de jaren 60 was hij verpleger en hij had af en toe een optreden met een soulgroep, de Esquire Combo. Een lokale DJ die adviseerde hem in 1966 om solo te gaan. Hij schreef When a Man Loves a Woman, bracht het uit bij Atlantic Records en het werd een hele dikke hit, een wereldhit zelfs. Daarna volgde al snel Love Me Tender, Take Time to Know Her en My Special Prayer. MUZIEK

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Ook de komende 4 jaar zal er een alcoholverbod gelden in het centrum van Brussel. Dat heeft de gemeenteraad van de stad Brussel beslist. Het alcoholverbod geldt voor de openbare ruimte, in de voetgangerszone en in verschillende wijken in het centrum. 24 uur per dag, maar niet voor de terrassen van horecazaken en tijdens officiële evenementen. Wie het verbod niet naleeft, kan een boete tot €500 krijgen. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij luchtaanvallen van het Russische leger. Het gaat om een vrouw en een peuter. De vrouw stierf bij een aanval op een bus in de regio Zaporizhia. 3 anderen raakten daar gewond. De 3-jarige peuter stierf in de regio Mykolaiv. Hij zou net op straat zijn geweest toen er een luchtaanval plaatsvond. En bij nachtelijke Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Dnipro, in het oosten van het land, zijn ook nog eens zeker 3 doden gevallen. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, staat open voor een hervorming van het bestuur. Dat schrijft hij in een brief aan alle nationale voetbalbonden. Hij wil een overlegorgaan oprichten dat kan zorgen voor meer transparantie en participatie. En hij wil een onafhankelijk onderzoek naar hoe de FIFA wordt bestuurd. In maart zijn er opnieuw voorzittersverkiezingen voor de FIFA en Infantino ligt al een tijd onder vuur. Emma Meeseman blijft ook volgend seizoen bij Fenerbahçe. De Belgische basketbalster heeft haar contract in Istanbul met 1 jaar verlengd. Het is zo haar 5e seizoen bij de Turkse topclub. Ze won er al 3 keer de Euroleague en 4 Turkse titels. Ook Julie Alman blijft bij Fenerbahçe, waardoor de 2 Belgian Cats teamgenotes blijven. Het is nog een vrij zonnige dag vandaag met af en toe wat wolken en tot 20 graden. Ook morgen zonnig nazomerweer, dan is tot 21 graden mogelijk.
1: Ludo. Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

I'd Never Find Another You, Tony Orlando van de band Down in 62, soloplaat. 7 over 10, goedemorgen, het is dinsdag 22 september. Fijn dat je bij Radio Ludo bent. We starten ermee met jouw muziek, zo pas deden we dat al met Espresso en Ludo Wijnen. Dixie's Cup heb ik voor jou, ook Fleetwood Mac en zelfs een liedje van Nicky dit uur. Dit is Freddy Bircet, Nathalie.

Nathalie, ze was mooi en heel timide. Nathalie. Het Rode Plein was heel mooi wit.

Ik dacht bij mezelf, nu gaan we naar het graf van Lenin en dan met haar naar café Pushkin. Mooi, wat is Moskou mooi. Het Rode Plein was verlaten,

22 september, het is de Wereld Neushoorndag vandaag. Een dag die gericht is op het vergroten van het bewustzijn over de dreigende uitsterving van neushoorns. Deze dag roept op tot actie tegen stroperij en habitatverlies. Twee van de grootste bedreigingen voor deze iconische dieren. Wereldwijd worden inspanningen aangemoedigd om de survivallijnen te versterken, reserves te beschermen en de lokale gemeenschappen erbij te betrekken. Opleidingscampagnes benadrukken de ecologische rol van neushoorns in het ecosysteem, zoals het bevorderen van biodiversiteit. Financiële steun en juridische maatregelen zijn cruciaal om de stroperij en illegale handel te bestrijden. En zo staat 22 september symbool voor behoud, verantwoording en samenwerking om neushoorns te behouden voor toekomstige generaties. De Wereld Neushoorndag. Do you want a bump?

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommeren-Borgloon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

Naast de monsterhit Don't Give Up On Us was dit een van de sterke liedjes van David Soul met Going In With My Eyes Open. En Booker T en the MJ's daarvoor nog eens op Pluto. We herdenken vandaag Flor van Nopen op 22 september. Dat was de sterfdag van Flor van Nopen. Straks meer erover.

0: stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 22 september, vandaag herdenken wij Flor van Noppe. Hij was een Belgisch politicus die op 22 september 2014 op 58-jarige leeftijd overleed. Flor van Noppe was actief voor N-VA en zetelde in 2007 tot 2014 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Daarvoor was hij gemeenteraadslid en schepen in zijn thuisgemeente Dessel. Als broer van de vermoorde veearts Karel van Noppe zette hij zich ook sterk in voor voedselveiligheid en dierenwelzijn. In 2014 kreeg hij in de Kamer een staande ovatie nadat een door hem ingediende resolutie rond de zeldzame zenuwziekte MSA unaniem werd goedgekeurd. Hij overleed uiteindelijk aan de gevolgen van die ziekte. Flor van Noppe werd herinnerd als een geëngageerd politicus met een warme, bescheiden persoonlijkheid. MUZIEK.

De Eagles bij Radio Ludo uit 68 en Baby Come Back. Goede voormiddag, het is 10:30 voorbij intussen. We hebben straks John Terra met een cover op een liedje uit de jaren 60. Welkom Rosie heet dat. En dit is Fleetwood Mac, ook een band die me nauw aan het hart ligt. Fleetwood Mac met As Long As You Follow.

Baby G, de Dixies, Kaf met John Terra en welkom Rosie. Daarvoor nog eens in het kader van de leukste evergreens op Radio Luto. Zometeen trekken we naar Lanaken. Er is dit weekend een reuze ontbijt in Lanaken. Moet je ook alles over weten en dat zullen wij je vertellen. G.G. Barry is hier met No Charge. Een heel mooi liedje dat ook in het Nederlands door Cowboy Gerard van Radio Veronica in der tijd gecoverd werd.

0: no charge.
1: Zaterdag 26 september van 10 tot 12 organiseert het gemeentebestuur van Lanaken een reuze ontbijt in het centrum van Lanaken. Want in Lanaken is het reuze leuk. De place to be voor levensgenieters en gezelligheidszoekers Lanaken. Schuif dus mee aan dit grootste ontbijt dat je ooit gezien hebt en start de dag met familie, vrienden en buren in gezellige sfeer. Daarnaast mag je je verwachten aan heel wat entertainment. Jacques Vermeijeren komt langs als legendarische typetje DDT. De zingende mannen zorgen voor ambiance. Koninklijke harmonie Weergalm der Maas brengt de perfecte muzikale omkadering. Mis deze smakelijke en vrolijke ochtend niet en beleef een onvergetelijk moment in het hart van Lanaken. Alle informatie via economie@lanaken.be of via de ticketshop van de gemeente Lanaken. Bij Leonidas, De Zoete Oogst, de Biep van Lanaken, de dienst Economie en het gemeentebestuur zijn tickets verkrijgbaar.

Lucille Starr in Colinda. Een prachtig liedje uit het midden van de jaren 60, richting 11 uur bij Radio Ludo. Met straks nog veel meer Lunchbox, hier tot 12 op dinsdag voormiddag. Dit is nog Urbanus, Urbanus van Anus, in 1, 2, 3, rikketikketik. Tot zo.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Limburg liggen de meeste moordstrookjes van Vlaanderen. Ongeveer een derde van de fietspaden langs gewestwegen is er gevaarlijk, omdat ze onvoldoende verhoogd of afgescheiden zijn. Bij de centrumsteden spant Gent de kroon met 34%. In totaal gaat het in Vlaanderen om 2623 kilometer. Groen pleit voor tijdelijke maatregelen zoals betonblokken of lagere snelheden. In Hamond-Achel vond zondag een reunie plaats tussen de Spaanse noodopvang voor honden Ace en de Belgische adoptiegezinnen. Zo'n 500 bezoekers kwamen met hun hond of steunden de organisatie. Het asiel zakte speciaal vanuit Spanje af naar Achel voor het weerzien. Tijdens de jaarlijkse reuniedag konden eigenaars wandelen met hun hond en was er een marktje. Ace redt al 27 jaar honden en katten. Dit is het hoogtepunt van het jaar, zegt Fabienne Paak. Ook in Nederland lokte de dag 450 bezoekers. Vandaag blijft het in Limburg overwegend droog, maar de lage bewolking speelt ons geregeld parten. Daardoor wordt het zo'n 19 tot 20 graden. Morgen krijgen we meer zon, vooral in het zuiden van de provincie, met daar temperaturen tot 22 graden.
4: Lunchbox. De weetjestrommel

2 jaar terug werd een cover gemaakt op dit liedje door een zekere Cyril. Maar dit was dus die originele Chris Norman en Suzy Quattro uit 79. Met Stumbling In tot bijna 6:56. Goedemorgen. We hebben de krant die we openleggen. En vandaag staat er een opvallend krantennieuwsje in over de Costa del Sol. Gaan we terug in de tijd, dag op dag, naar 1862 dit uur. En er is ook een weegje in de weegjestrommel. En muziek van Toto, zonder meer, ook Gilbert Bécaud. Dit is Gene Pitney.

Krantennieuws. Bijna Havens, een exclusieve gemeente aan de Costa del Sol, wordt steeds vaker gezien als luxueuze alternatief voor Marbella. Volgens vastgoedexperts is het er zelfs zo exclusief dat gewone mensen er nauwelijks binnen raken. Het dorp ligt verscholen tussen de heuvels en telt talloze luxe villa's, vaak afgeschermd achter poorten en bewaking. Celebrities en rijke ondernemers voelen er zich veilig en genieten van de privacy. De prijzen van vastgoed zijn daarin Benehaves dan ook bijzonder hoog. Toch wint Benehaves aan populariteit onder internationale kopers. Wie het zich kan veroorloven, kiest hiervoor rust, ruimte en prestige. Exclusieve gemeente aan de Costa del Sol, Benehaves wordt steeds vaker gezien als een luxueus alternatief voor Marbella.

voetbalclub heeft zondag weer verloren. Je hebt een vadervlek. En heeft je zoontje duikboot zitten spelen.

0: Galateertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Galateertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Het is schandalig goed, hè. Je hoort het hier bij Ludo, Evelyn Champagne King met Shame en Ivo Robic daarvoor. Terug de tijd in 22 september, zometeen naar 1862. We hebben het over de afschaffing van de slavernij in de Verenigde Staten vandaag. Ludo Four Tops, it's the same old song deze voormiddag.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: 22 september 1862, terug in de tijd. Toen kondigde de Amerikaanse president de afschaffing van de slavernij aan. Dit decreet stelde dat alle slaven in de rebellerende zuidelijke staten vrij zouden zijn. Het was een keerpunt in de Amerikaanse burgeroorlog en gaf de strijd een morele dimensie. Hoewel het besluit niet meteen overal slavernij beëindigde, gaf het hoop aan miljoenen mensen. Het maakte ook buitenlandse steun voor de Confederatie minder waarschijnlijk. Lincoln, die toen president was, wordt aanzien sindsdien als de president die de weg naar de afschaffing leidde. De proclamatie werd een symbool van vrijheid en gelijkheid in de Verenigde Staten. 22 september 1862, afschaffing van de slavernij in de Verenigde Staten.

Allemaal mooie pareltjes uitgekozen door onze muzieksamensteller Marc Brilowitz. Gilbert Bécaud, Un peu d'amour et d'amitié. Shalala, I need you. Dat liedje ken je ook nog. Het was een plaatje van de Shuffles, vrienden.

Johnny Maestro op het einde van de jaren 50. Mr. Happiness. Met ook de band Toto daarvoor. Wij zijn Radio Ludo. Goeie voormiddag. Weet je straks over kappers in het oude Egypte? Dat breng ik jou na dit liedje van Luitenant Pidgeon.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Vandaag gaan we het over het oude Egypte hebben, bij onze weetjes. In het oude Egypte hadden kappers een bijzondere en gerespecteerde positie in de samenleving. De kappers verzorgden niet alleen het haar en de baarden van de farao's en de elite, maar hadden ook een spirituele rol. Kappers werden soms gezien als beschermers tegen kwade geesten, omdat een verzorgd kapsel werd geassocieerd met zuiverheid en reinheid. Ze werkten vaak in de tempels en waren betrokken bij religieuze rituelen. Hun vakmanschap was essentieel voor het uiterlijk en de status van belangrijke personen. Daarnaast gebruikten ze speciaal oliën en parfums die ook een symbolische betekenis hadden. Zo combineerden kappers in het oude Egypte schoonheid met een religieuze betekenis. Een gerespecteerde positie hadden de kappers in het oude Egypte.

De band Drukwerk, die in de jaren 80, in de tijd van het Goede Doel en de Dijk bijvoorbeeld ook hele goede liedjes maakte. Je loog tegen mij alsof ik een kind was. Met Greenfield en Cuke, daarvoor nog eens. En nu wagen we ons aan een plaatje van Little River Band.

0: mooie easy listening op de radio met de Little River Band, die doorheen de tijd ook handenvol hits en handenvol albums opnamen. Bijna 12 uur, dinsdag voormiddag, straks de toonaangevende retro hits van Radio Luto. En vanavond is Koen hier vanaf een uur of 5. Klaantje nog met Peter en Rockets en Kom van dat dak af. Peter Koelewijn dus. Tot morgen.
1: Hey.

0: radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Steeds meer gepensioneerden kiezen voor een flexijob. Bij 70-plussers steeg het aantal op een jaar met 29%. Ook Limburgse gepensioneerden behoren tot de actiefste bijklussers. De 72-jarige Wilma uit Leopoldsburg werkt nog één dag per week. Het is goed voor mijn relatie. Mijn man heeft zo toch één vrije dag, zegt ze. Volgens NowJobs registreren jaarlijks 45% meer gepensioneerden zich op het platform. Torenborg Loon hijst van 21 tot 28 september de vredesvlag aan beide stadhuizen. De stad neemt zo deel aan de Nationale Vredesvlaggencampagne naar aanleiding van de Internationale Dag van de Vrede en de Dag voor de Uitbanning van Kernwapens. Vrede begint niet alleen op wereldniveau, maar ook bij steden en hun inwoners, zegt burgemeester Jo Feitons. De stad moedigt inwoners, verenigingen en scholen aan om zelf het thema vrede onder de aandacht te brengen. Vandaag blijft het in Limburg overwegend droog, maar de lage bewolking speelt ons geregeld parten. Daardoor wordt het zo'n 19 tot 20 graden. Morgen krijgen we meer zon, vooral in het zuiden van de provincie, met daar temperaturen tot 22 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

VUB zal de thesissen of masterproeven van de masterstudenten anders gaan beoordelen, omdat studenten vaak AI gebruiken. De beoordeling zal minder op het eindresultaat

resultaat liggen, maar op het proces om zo misbruik van AI tegen te gaan. Rector Jan Dankaert zei dat bij de opening van het nieuwe academiejaar. Het is de bedoeling om meer te kijken naar bijvoorbeeld logboeken en tussentijdse verslagen. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is een verdachte opgepakt. Over het motief is nog niets bekend. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Het Witte Huis heeft een eigen videostream gelanceerd onder de naam Trump TV. Die brengt 24 uur per dag toespraken en ander materiaal van de regering Trump. Afgelopen weekend had Trump aan CNN, MS Now en Politico de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Die verspreiden volgens Trump vals nieuws. De 3 nieuwsmedia zijn al naar de rechter gestapt tegen de ban. Vanmorgen zijn de laatste renners en rensters van de Belgische selectie naar Canada vertrokken voor het WK wielrennen. Onder hen Wout van Aert, Thibaut Nijs en Gianni Vermeers. Voor Nijs wordt het zijn eerste WK bij de elite. Ook Gianni Vermeers maakt zijn WK-debuut. Remco Evenepoel is al in Montreal en won zondag de wereldtitel tijdrijden. De vrouwen rijden zaterdag de wegrit, zondag is er de wegrit bij de mannen. Het is een zachte dag met soms wat zon en tot 20 graden. Morgen nog meer zonnig nazomerweer, dan is tot 21 graden mogelijk.

0: zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.
1: Oh, zeg schat. Heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
2: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
1: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Supporters en kinderen van STVV hebben de brug over de Tiense Steenweg in Sint-Truiden omgetoverd tot een graffiti-kunstwerk. Het project kadert in de Trudofeesten en versterkt de band tussen club, supporters en stad. De brug verbindt het centrum met Staaien. Het werk bevat verwijzingen naar de stad, zoals postcode 3800 en Sint-Trudo. Een 15-tal kinderen en supporters schilderden mee, onder begeleiding van ontwerper Ben Onkelings. Volgens STVV is het een plek vol emotie. We willen dat jonge supporters er 20 jaar later nog trots op zijn, klinkt het. De start van het nieuwe academiejaar in Hasselt en Diepenbeek is gisteren opvallend vlot verlopen. Ondanks drukte op de invalswegen waren er rond de campussen minder verkeerspromemen dan andere jaren.

Steeds meer studenten kiezen voor de fiets of het openbaar vervoer. De parkings op campus Limburg DC liepen wel snel vol. De nieuwe parkeertoren werd positief onthaald. Een aandachtspunt blijft de laatste kilometer, want duidelijke bewegwijzering ontbreekt nog. Ook de bussen zaten goed vol en de modal shift lijkt steeds meer werkelijkheid te worden. Vandaag blijft het in Limburg overwegend droog, maar de lage bewolking speelt ons geregeld parten. Daardoor wordt het zo'n 19 tot 20 graden. Morgen krijgen we meer zon, vooral in het zuiden van de provincie, met daar temperaturen tot 22 graden.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke stelt externe bemiddeling voor in het conflict bij Skies. Zo wil hij de voorwaarden voor dialoog herstellen. De luchtverkeersleiders in Charleroi staken sinds vorige week woensdag elke nacht. Door de acties zijn al tientallen vluchten geschrapt. Krukke vraagt dat de bonden tijdens de bemiddeling hun acties opschorten. Stookolie wordt morgen wat goedkoper. Voor grote bestellingen komt de maximumprijs dan op 1,09 euro per liter, een daling met zo'n 8 cent. De prijzen schommelen al maanden door de oorlog van de VS met Iran in het Midden-Oosten. De prijs van diesel bereikte vandaag een recordhoogte van 2,5 euro per liter. Experts verwachten dat die vanaf overmorgen weer wat zou dalen. In de Verenigde Staten is influencer Braden Peters aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Peters is een omstreden figuur die bekend is door video's over looksmacking. Hij bewerkt daarbij zijn gezicht met een hamer om een strakkere kaaklijn te krijgen en roept andere jonge mannen op om hetzelfde te doen. Een andere influencer heeft hem aangeklaagd in Massachusetts. Ze zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Braden Peters is 20 jaar. Vier gemaskerde mannen hebben bij een wijnproducent in Italië meer dan 3000 flessen Barolo gestolen. De diefstal

gebeurde enkele dagen geleden al. De buit is enkele honderdduizenden euro's waard. De daders kwamen te voet via de wijngaarden en gebruikten twee bestelwagens van het wijnhuis om de flessen weg te voeren. Ze gebruikten ook een heftruck en startten de motoren van de bestelwagens pas verderop. De hele operatie duurde ongeveer 3 uur. Naar de daders wordt nog gezocht. Het blijft droog en zacht, ook vannacht nog droog en minstens 10 graden. Morgen een aangename nazomerdag met geregeld zon en tot 21 graden.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op

0: Ja, leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Steeds meer gepensioneerden kiezen voor een flexijob. Bij 70-plussers steeg het aantal op een jaar met 29%. Ook Limburgse gepensioneerden behoren tot de actiefste bijklussers. De 72-jarige Wilma uit Leopoldsburg werkt nog één dag per week. Het is goed voor mijn relatie. Mijn man heeft zo toch één vrije dag, zegt ze. Volgens NowJobs registreren jaarlijks 45% meer gepensioneerden zich op het platform. Torenborg-Loon hijst van 21 tot 28 september de vredesvlag aan beide stadhuizen. De stad neemt zo deel aan de Nationale Vredesvlaggencampagne naar aanleiding van de Internationale Dag van de Vrede en de Dag voor de Uitbanning van Kernwapens. Vrede begint niet alleen op wereldniveau, maar ook bij steden en hun inwoners, zegt burgemeester Jo Feitons. De stad moedigt inwoners, verenigingen en scholen aan om zelf het thema vrede onder de aandacht te brengen. Vandaag blijft het in Limburg overwegend droog, maar de lage bewolking speelt ons geregeld parten. Daardoor wordt het zo'n 19 tot 20 graden. Morgen krijgen we meer zon, vooral in het zuiden van de provincie, met daar temperaturen tot 22 graden.

0: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lovet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lovet Insurance in Tommeren-Borgloon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service.
1: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
2: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
1: Vers fruit en groenten. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
2: Het voelde echt thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
1: Dat is Alvo.
2: Ja, dat is Alvo.
1: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Veel te hard, veel te vaak. Woorden als pijlen, giftig en raak.

dat wilt. Kom, wacht nog even, iets moet mij van het hart. Wat ik wil zeggen, klinkt misschien wat verward. Ik wil dat je weet, voor je de deur uitgaat, blijf van je houden.

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommerenborg-Loon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service.

Er was een tijd dat wij elkaar nog niet kenden, dat jij een meisje en ik een jongen was.

Er kwam een tijd dat wij elkaar beter kenden, dat jij mijn meisje en ik jouw jongen was. We zwierven blij

Jag tycker livsstund om. Er kwam een tijd

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Antwerpen krijgen 8 drugscriminelen celstraffen van 3 tot 7 jaar voor ontvoering en mishandeling van een havenarbeider. De man is eind 2024 17 uur lang vastgehouden en gefolterd in de loods van een bandencentrale in Ekerim. Het slachtoffer, een havenarbeider van toen 23, had een container verkeerd geplaatst, waardoor de druguithalers een deel van de winst misliepen. De daders, die lange tijd alles ontkenden, gaven op het proces toe dat de mishandeling bedoeld was als straf. Ze moeten het slachtoffer 12.000 euro schadevergoeding betalen. De Nederlandse vrouw van 53, die eind juni haar partner zou hebben doodgereden in kustplaats De Haan, is vrijgelaten onder voorwaarden. Sinds vorige maand stond ze onder elektronisch toezicht, maar de raadkamer in Brugge vindt ook de enkelband nu niet langer nodig. Vast staat dat de vrouw haar echtgenoot aanreed en dat die stierf aan zijn verwondingen. De vrouw houdt echter vol dat ze zich niets van het gebeurde herinnert. Ze zat op het moment van het drama zwaar onder invloed aan het stuur. Op een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland, niet ver van de grens met Luxemburg, is een straaljager neergestort. Volgens de eerste berichten is daarbij 1 persoon ernstig gewond. De basis in kwestie is de thuishaven van 20 F-16 toestellen die van daaruit wereldwijde operaties van de VS en de NAVO ondersteunen. Er zijn geen verdere details over het incident bekendgemaakt en ook het Amerikaanse leger wil niet reageren. En op het WK wielrennen in Montreal is de mixed relay afgewerkt, de gemengde estafette met mannen en vrouwen. Italië pakte het goud onder leiding van Filippo Ganna, die zondag nog bijna een minuut aan de broek kreeg van Remco Evenepoel. Frankrijk en Zwitserland pakten net als vorig jaar zilver en brons. Diverse landen, waaronder België en Nederland, namen niet deel aan de discipline. Veel wolken vanavond, vooral in het noorden. Elders is er nog kans op een opklaring. Vannacht zo'n 11 graden en mist tegen de ochtend. Morgen opnieuw een gemengd pakket van zon en wolken. Het blijft dan droog bij 20 graden.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Antwerpen krijgen 8 drugscriminelen celstraffen van 3 tot 7 jaar voor ontvoering en mishandeling van een havenarbeider. De man is eind 2024 17 uur lang vastgehouden en gefolterd in de loods van een bandencentrale in Ekerim. Het slachtoffer, een havenarbeider van toen 23, had een container verkeerd geplaatst, waardoor de druguithalers een deel van de winst misliepen. De daders, die lange tijd alles ontkenden, gaven op het proces toe dat de mishandeling bedoeld was als straf. Ze moeten het slachtoffer 12.000 euro schadevergoeding betalen. De Nederlandse vrouw van 53, die eind juni haar partner zou hebben doodgereden in kustplaats De Haan, is vrijgelaten onder voorwaarden. Sinds vorige maand stond ze onder elektronisch toezicht, maar de raadkamer in Brugge vindt ook de enkelband nu niet langer nodig. Vast staat dat de vrouw haar echtgenoot aanreed en dat die stierf aan zijn verwondingen. De vrouw houdt echter vol dat ze zich niets van het gebeurde herinnert. Ze zat op het moment van het drama zwaar onder invloed aan het stuur. Op een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland, niet ver van de grens met Luxemburg, is een straaljager neergestort. Volgens de eerste berichten is daarbij 1 persoon ernstig gewond. De basis in kwestie is de thuishaven van 20 F-16 toestellen die van daaruit wereldwijde operaties van de VS en de NAVO ondersteunen. Er zijn geen verdere details over het incident bekendgemaakt en ook het Amerikaanse leger wil niet reageren. En op het WK wielrennen in Montreal is de mixed relay afgewerkt, de gemengde estafette met mannen en vrouwen. Italië pakte het goud onder leiding van Filippo Ganna, die zondag nog bijna een minuut aan de broek kreeg van Remco Evenepoel. Frankrijk en Zwitserland pakten net als vorig jaar zilver en brons. Diverse landen, waaronder België en Nederland, namen niet deel aan de discipline. Veel wolken vanavond, vooral in het noorden. Elders is er nog kans op een opklaring. Vannacht zo'n 11 graden en mist tegen de ochtend. Morgen opnieuw een gemengd pakket van zon en wolken. Het blijft dan droog bij 20 graden.

drugslab blijft in de cel. De raadkamer heeft haar aanhouding bevestigd. In dezelfde zaak zitten ook 4 mannen met Nederlandse nationaliteit nog altijd vast. In het labo produceerden de uitbaters op grote schaal MDMA en crystal meth. Er lag grondstof voor bijna 3 miljoen euro aan drugs. Het labo is intussen ontmanteld. De advocatenorde van de balie van Brussel meldt het overlijden van Xavier Magnier. In Vlaanderen was de man vooral bekend wegens een aantal omstreden rechtszaken. Zo pleitte Magnier onder meer voor enkele kopstukken van de bende Hamers, beruchte islamisten en gangster Marcel Habran. In 2004 verdedigde hij ook seriemoordenaar Marc Dutroux op het assisenproces in Aarlen. Magnier was 91 jaar. En onze landgenoten blijven het erg goed doen op het WK wielrennen in Montreal. Tot ieders verbazing heeft de jonge Vic de Smet zilver behaald in de tijdrit bij de junioren. De eerstejaars junior kwam na 20 kilometer maar 6 seconden tekort voor goud. Dat ging naar de Spaanse favoriet Noval. Het is al de 3e Belgische tijdritmedaille in 3 dagen. Tijdens de nacht koelt het flink af naar ongeveer 10 graden, veel wolken met in de ochtend kans op mistbanken. Daarna worden we beloond met een droge en vrij warme dag met pieken tot 23 graden. Tegen de avond kan het dan weer lichtjes gaan regenen.

0: Lido.
1: Ik zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.